0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. 4 Nederlandse mannen zijn aangehouden omdat ze worden verdacht van het drogeren, verkrachten en filmen van hun eigen partners. Slachtofferhulp Nederland heeft na het nieuws meerdere telefoontjes ontvangen en mogelijke slachtoffers hebben zich gemeld. De omvang van deze specifieke groep daders is moeilijk te schatten, zeggen onderzoekers. Het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo in het Franse departement Gers is geïdentificeerd als de vermiste 11-jarige Lianna uit Fleurance. De politie hield eerder deze week een 41-jarige verdachte aan die in het verleden werd aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar nooit werd veroordeeld. Forensisch onderzoek moet uitwijzen hoe Lianna om het leven is gekomen. De Deense politie heeft een 28-jarige Nederlander gearresteerd op verdenking van 2 zware mishandelingen in mei 2022 in Kopenhagen, waarbij een slachtoffer is overleden. De man werd opgepakt na aankomst uit Ethiopië op het vliegveld van Kopenhagen. Zijn voorarrest is met 25 dagen verlengd. De rechtbank in Assen heeft 3 mannen veroordeeld voor de diefstal van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. Vorig jaar ontving de politie 250 meldingen van gestolen schilderijen en tekeningen en werden 238 bronzen en koperen beelden gestolen. Er zijn daarnaast tientallen aangifte gedaan van gestolen cultureel erfgoed en vervalsingen komen veel voor in de kunstwereld. Dan lokaal nieuws. Aan de Moerasandoorn is vrijdagmiddag rond 16:50 een conflict uit de hand gelopen waarbij 1 persoon gewond raakte. Minstens 15 agenten met kogelwerende vesten en een hondengeleider kwamen ter plaatse na een melding van een mogelijk vuurwapen. De politie doorzocht een auto en een woning en doet nog onderzoek. Het weerbericht. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui, verder is het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Zaterdag begint droog met in het noorden en oosten geregeld zonneschijn. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

de radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. 4 Nederlandse mannen zijn aangehouden omdat ze worden verdacht van het drogeren, verkrachten en filmen van hun eigen partners. Slachtofferhulp Nederland heeft na het nieuws meerdere telefoontjes ontvangen en mogelijke slachtoffers hebben zich gemeld. De omvang van deze specifieke groep daders is moeilijk te schatten, zeggen onderzoekers. Het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo in het Franse departement Gers is geïdentificeerd als de vermiste 11-jarige Liana uit Fleurance. De politie hield eerder deze week een 41-jarige verdachte aan die in het verleden werd aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar nooit werd veroordeeld. Forensisch onderzoek moet uitwijzen hoe Liana om het leven is gekomen. De Deense politie heeft een 28-jarige Nederlander gearresteerd op verdenking van 2 zware mishandelingen in mei 2022 in Kopenhagen, waarbij een slachtoffer is overleden. De man werd opgepakt na aankomst uit Ethiopië op het vliegveld van Kopenhagen. Zijn voorarrest is met 25 dagen verlengd. De rechtbank in Assen heeft 3 mannen veroordeeld voor de diefstal van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. Vorig jaar ontving de politie 250 meldingen van gestolen schilderijen en tekeningen en werden 238 bronzen en koperen beelden gestolen. Er zijn daarnaast tientallen aangifte gedaan van gestolen cultureel erfgoed en vervalsingen komen veel voor in de kunstwereld. Dan lokaal nieuws. Aan de Moerasandoorn is vrijdagmiddag rond 4:50 een conflict uit de hand gelopen waarbij 1 persoon gewond raakte. Minstens 15 agenten met kogelwerende vesten en een hondengeleider kwamen ter plaatse na een melding van een mogelijk vuurwapen. De politie doorzocht een auto en een woning en doet nog onderzoek. Het weerbericht. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui, verder is het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Zaterdag begint droog met in het noorden en oosten geregeld zonneschijn. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. 4 Nederlandse mannen zijn aangehouden omdat ze worden verdacht van het drogeren, verkrachten en filmen van hun eigen partners. Slachtofferhulp Nederland heeft na het nieuws meerdere telefoontjes ontvangen en mogelijke slachtoffers hebben zich gemeld. De omvang van deze specifieke groep daders is moeilijk te schatten, zeggen onderzoekers. Het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo in het Franse departement Gers is geïdentificeerd als de vermiste 11-jarige Liana uit Fleurance. De politie hield eerder deze week een 41-jarige verdachte aan die in het verleden werd aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar nooit werd veroordeeld. Forensisch onderzoek moet uitwijzen hoe Liana om het leven is gekomen. De Deense politie heeft een 28-jarige Nederlander gearresteerd op verdenking van 2 zware mishandelingen in mei 2022 in Kopenhagen, waarbij een slachtoffer is overleden. De man werd opgepakt na aankomst uit Ethiopië op het vliegveld van Kopenhagen. Zijn voorarrest is met 25 dagen verlengd. De rechtbank in Assen heeft 3 mannen veroordeeld voor de diefstal van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. Vorig jaar ontving de politie 250 meldingen van gestolen schilderijen en tekeningen en werden 238 bronzen en koperen beelden gestolen. Er zijn daarnaast tientallen aangifte gedaan van gestolen cultureel erfgoed en vervalsingen komen veel voor in de kunstwereld. Dan lokaal nieuws. Aan de Moerasandoorn is vrijdagmiddag rond 4:50 een conflict uit de hand gelopen waarbij 1 persoon gewond raakte. Minstens 15 agenten met kogelwerende vesten en een hondengeleider kwamen ter plaatse na een melding van een mogelijk vuurwapen. De politie doorzocht een auto en een woning en doet nog onderzoek. Het weerbericht. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui. Verder is het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Zaterdag begint droog met in het noorden en oosten geregeld zonneschijn. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. 4 Nederlandse mannen zijn aangehouden omdat ze worden verdacht van het drogeren, verkrachten en filmen van hun eigen partners. Slachtofferhulp Nederland heeft na het nieuws meerdere telefoontjes ontvangen en mogelijke slachtoffers hebben zich gemeld. De omvang van deze specifieke groep daders is moeilijk te schatten, zeggen onderzoekers. Het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo in het Franse departement Gers is geïdentificeerd als de vermiste 11-jarige Liana uit Fleurance. De politie hield eerder deze week een 41-jarige verdachte aan die in het verleden werd aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar nooit werd veroordeeld. Forensisch onderzoek moet uitwijzen hoe Liana om het leven is gekomen. De Deense politie heeft een 28-jarige Nederlander gearresteerd op verdenking van 2 zware mishandelingen in mei 2022 in Kopenhagen, waarbij een slachtoffer is overleden. De man werd opgepakt na aankomst uit Ethiopië op het vliegveld van Kopenhagen. Zijn voorarrest is met 25 dagen verlengd. De rechtbank in Assen heeft 3 mannen veroordeeld voor de diefstal van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. Vorig jaar ontving de politie 250 meldingen van gestolen schilderijen en tekeningen en werden 238 bronzen en koperen beelden gestolen. Er zijn daarnaast tientallen aangifte gedaan van gestolen cultureel erfgoed en vervalsingen komen veel voor in de kunstwereld. Dan lokaal nieuws. Aan de Moerasandoorn is vrijdagmiddag rond 16:50 een conflict uit de hand gelopen waarbij 1 persoon gewond raakte. Minstens 15 agenten met kogelwerende vesten en een hondengeleider kwamen ter plaatse na een melding van een mogelijk vuurwapen. De politie doorzocht een auto en een woning en doet nog onderzoek. Het weerbericht. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui, verder is het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Zaterdag begint droog met in het noorden en oosten geregeld zonneschijn. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Bij Russische aanvallen in de regio Gerson in het zuiden van Oekraïne zijn 5 mensen om het leven gekomen en raakten 7 mensen gewond. In de regio werden gisteren de lichamen gevonden van 3 ouderen, van wie de huizen eerder deze week waren beschadigd. Eerder deze week vielen bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïnse steden zeker 18 doden. Een vrouw uit Drachten is gisteravond vast komen te zitten in een boom tijdens de zoektocht naar de papegaai van haar dochter. De vrouw kon niet meer naar beneden en moest door de brandweer worden bevrijd. Daarna hielp de brandweer haar om samen de papegaai uit de boom te halen. Het Amerikaanse leger meldt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft onderschept. Die waren gericht op de straat van Hormuz, Kuwait en Bahrein. Volgens de VS werden 6 van de 7 raketten onschadelijk gemaakt en raakte niemand aan Amerikaanse kant gewond. In het zuiden van Libanon kwamen 5 mensen om bij een Israëlische luchtaanval. Het Eurovisie Songfestival heeft dit jaar 131 miljoen kijkers getrokken. Tientallen miljoenen minder dan vorig jaar. Volgens de organisatie besloten Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië niet deel te nemen vanwege de deelname van Israël. En zonden 3 van deze landen het evenement niet uit. Mensen uit 148 landen stemden mee. Met de meeste stemmen uit de Verenigde Staten, Nederland, Canada, Spanje en Ierland. Dan lokaal nieuws. Aan de Moerasandoren was vrijdagmiddag rond 5:10 een grote politiemacht aanwezig vanwege een uit de hand gelopen conflict waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. Een persoon raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een woning en een voertuig doorzocht en doet nog steeds onderzoek. Het weerbericht. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking al vrij snel toe, gevolgd door een gebied met regen. In de middag vormen zich vooral in het oosten lokaal enkele stevige buien. Het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Een vrouw uit Drachten is gisteravond vast komen te zitten in een boom tijdens de zoektocht naar de papegaai van haar dochter. De vrouw kon niet meer naar beneden en moest door de brandweer worden bevrijd. Daarna hielp de brandweer haar om samen de papegaai uit de boom te halen. Bij Russische aanvallen in de regio Gerson in het zuiden van Oekraïne zijn 5 mensen om het leven gekomen en raakten 7 mensen gewond. In de regio werden gisteren de lichamen gevonden van 3 ouderen, van wie de huizen eerder deze week waren beschadigd. Eerder deze week vielen bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïnse steden zeker 18 doden. Het Eurovisie Songfestival heeft dit jaar 131 miljoen kijkers getrokken. Tientallen miljoenen minder dan vorig jaar. Volgens de organisatie besloten Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië niet deel te nemen vanwege de deelname van Israël. En zonden 3 van deze landen het evenement niet uit. Mensen uit 148 landen stemden mee, met de meeste stemmen uit de Verenigde Staten, Nederland, Canada, Spanje en Ierland. Het Amerikaanse leger meldt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft onderschept. Die waren gericht op de straat van Hormuz, Kuwait en Bahrein. Volgens de VS werden 6 van de 7 raketten onschadelijk gemaakt en raakte niemand aan Amerikaanse kant gewond. In het zuiden van Libanon kwamen 5 mensen om bij een Israëlische luchtaanval. Dan lokaal nieuws. De PvdA Noord-Holland wil dat de provincie noodbedden realiseert om dakloosheid onder arbeidsmigranten tegen te gaan. Dit is één van de 5 voorstellen uit de initiatiefnota Arbeidsmigratie van statenleden Amar Karar en Fatima Oulad Hajj, die komende maandag 8 juni in de commissie Ruimte zal worden besproken. Met de voorstellen wil de PvdA de schrijnende leefomstandigheden van veel arbeidsmigranten in Noord-Holland structureel verbeteren. Het weerbericht. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking al vrij snel toe, gevolgd door een gebied met regen. In de middag vormen zich vooral in het oosten lokaal enkele stevige buien. Het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
3: maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Een vrouw uit Drachten is gisteravond vast komen te zitten in een boom tijdens het zoeken naar de papegaai van haar dochter. De brandweer haalde haar na enige tijd uit de boom en hielp vervolgens ook de papegaai te vangen. De vrouw en de papegaai zijn ongedeerd. In de Oekraïense regio Gerson zijn 5 mensen om het leven gekomen door Russische aanvallen, meldt de regionale gouverneur. Onder de doden zijn een 66-jarige man die werd geraakt door een drone en een 35-jarige vrouw bij een aanval op een tankstation. Ook raakten 7 mensen gewond en werden de lichamen gevonden van 3 ouderen na eerdere beschietingen. Bij het komende WK voetbal zullen meer mensen waarschijnlijk AI-chatbots gebruiken om wedstrijden te voorspellen, aangezien er voor het eerst 48 teams meedoen. Het is het eerste WK waarbij chatbots als ChatGPT op grote schaal kunnen worden gebruikt voor voorspellingen. Volgens deskundigen zijn deze AI-modellen echter niet specifiek getraind op voetbal en baseren ze zich vooral op westerse internetdata. Het Nederlands elftal houdt een 4-daags trainingskamp in New York, op het complex van New York City FC. De trainingsfaciliteit ligt in Orangeburg, 40 minuten rijden van Manhattan, en beschikt over moderne voorzieningen en een vernieuwd hoofdveld. Trainer Pascal Jansen van New York City FC is niet aanwezig, omdat hij tijdelijk in Nederland is. Dan lokaal nieuws. De PvdA Noord-Holland wil dat de provincie noodbedden realiseert om dakloosheid onder arbeidsmigranten tegen te gaan. Dit is één van de 5 voorstellen uit de initiatiefnota Arbeidsmigratie van statenleden Amar Karar en Fatima Oulad Hajj, die komende maandag 8 juni in de commissie Ruimte zal worden besproken. Met de voorstellen wil de PvdA de schrijnende leefomstandigheden van veel arbeidsmigranten in Noord-Holland structureel verbeteren. Het weerbericht. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking al vrij snel toe, gevolgd door een gebied met regen. In de middag vormen zich vooral in het oosten lokaal enkele stevige buien. Het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Alboy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In de Oekraïense regio Gerson zijn 5 mensen om het leven gekomen door Russische aanvallen, meldt de regionale gouverneur. Onder de doden zijn een 66-jarige man die werd geraakt door een drone en een 35-jarige vrouw bij een aanval op een tankstation. Ook raakten 7 mensen gewond en werden de lichamen gevonden van 3 ouderen na eerdere beschietingen. Een vrouw uit Drachten is gisteravond vast komen te zitten in een boom tijdens het zoeken naar de papegaai van haar dochter. De brandweer haalde haar na enige tijd uit de boom en hielp vervolgens ook de papegaai te vangen. De vrouw en de papegaai zijn ongedeerd. Het Nederlands elftal houdt een 4-daags trainingskamp in New York, op het complex van New York City FC. De trainingsfaciliteit ligt in Orangeburg, 40 minuten rijden van Manhattan, en beschikt over moderne voorzieningen en een vernieuwd hoofdveld. Trainer Pascal Jansen van New York City FC is niet aanwezig, omdat hij tijdelijk in Nederland is. Bij het komende WK voetbal zullen meer mensen waarschijnlijk AI-chatbots gebruiken om wedstrijden te voorspellen, aangezien er voor het eerst 48 teams meedoen. Het is het eerste WK waarbij chatbots als ChatGPT op grote schaal kunnen worden gebruikt voor voorspellingen. Volgens deskundigen zijn deze AI-modellen echter niet specifiek getraind op voetbal en baseren ze zich vooral op westerse internetdata. Het weerbericht. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking al vrij snel toe, gevolgd door een gebied met regen. In de middag vormen zich vooral in het oosten lokaal enkele stevige buien. Het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
4: Van nu.
0: Het staat.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Fans van de New York Knicks zijn verontwaardigd over een bericht van het Sesamstraatfiguur Elmo, die zowel hun team als de San Antonio Spurs succes wenste bij de NBA-finales. Supporters beschuldigen Elmo van verraad aan zijn thuisstad, waarna zelfs de politie en vervoersdienst zich mengden in de discussie. Elmo heeft inmiddels aangegeven de Knicks niet te willen beledigen. De Britse acteur Anthony Head is op 72-jarige leeftijd overleden aan complicaties van een longontsteking, omringd door zijn familie. Head werd wereldwijd bekend door zijn rol als Rupert Giles in de televisieserie Buffy the Vampire Slayer en speelde later hoofdrollen in series als Ted Lasso en Little Britain. Hij begon zijn carrière als musicalacteur in de jaren 70. Bij het voorspellen van het WK voetbal deze zomer wordt het door de uitbreiding naar 48 teams en veel onbekende wedstrijden moeilijker om een winnaar aan te wijzen. Voor het eerst kunnen mensen op grote schaal AI-chatbots gebruiken om hun voorspellingen te maken. Chatbots als ChatGPT en Gemini zijn echter niet specifiek getraind op het voorspellen van voetbalwedstrijden en geven vaak diverse antwoorden. In de regio Gerson in het zuiden van Oekraïne zijn 5 mensen om het leven gekomen en raakten 7 mensen gewond door Russische aanvallen. In Sint-Petersburg vond vanochtend een Oekraïnse droneaanval plaats en werd de bevolking opgeroepen binnen te blijven. Volgens lokale autoriteiten werden in de regio Leningrad 141 drones neergehaald en in totaal 376 drones volgens het Russische ministerie van Defensie. Het weerbericht. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking al vrij snel toe, gevolgd door een gebied met regen. In de middag vormen zich vooral in het oosten lokaal enkele stevige buien. Het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Britse acteur Anthony Head is op 72-jarige leeftijd overleden aan complicaties van een longontsteking, omringd door zijn familie. Head werd wereldwijd bekend door zijn rol als Rupert Giles in de televisieserie Buffy the Vampire Slayer en speelde later hoofdrollen in series als Ted Lasso en Little Britain. Hij begon zijn carrière als musicalacteur in de jaren 70. Fans van de New York Knicks zijn verontwaardigd over een bericht van het Sesamstraatfiguur Elmo, die zowel hun team als de San Antonio Spurs succes wenste bij de NBA-finales. Supporters beschuldigen Elmo van verraad aan zijn thuisstad, waarna zelfs de politie en vervoersdienst zich mengden in de discussie. Elmo heeft inmiddels aangegeven de Knicks niet te willen beledigen. In de regio Gerson in het zuiden van Oekraïne zijn 5 mensen om het leven gekomen en raakten 7 mensen gewond door Russische aanvallen. In Sint-Petersburg vond vanochtend een Oekraïense droneaanval plaats en werd de bevolking opgeroepen binnen te blijven. Volgens lokale autoriteiten werden in de regio Leningrad 141 drones neergehaald en in totaal 376 drones volgens het Russische ministerie van Defensie. Bij het voorspellen van het WK voetbal deze zomer wordt het door de uitbreiding naar 48 teams en veel onbekende wedstrijden moeilijker om een winnaar aan te wijzen. Voor het eerst kunnen mensen op grote schaal AI-chatbots gebruiken om hun voorspellingen te maken. Chatbots als ChatGPT en Gemini zijn echter niet specifiek getraind op het voorspellen van voetbalwedstrijden en geven vaak diverse antwoorden. Het weerbericht. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking al vrij snel toe, gevolgd door een gebied met regen. In de middag vormen zich vooral in het oosten lokaal enkele stevige buien. Het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's
6: en 90's, maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek van toen en nu.
6: RTV Dijk en Waard.
8: Got introduced to you by a friend.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Britse acteur Anthony Head is op 72-jarige leeftijd overleden aan complicaties van een longontsteking, omringd door zijn familie. Head werd wereldwijd bekend door zijn rol als Rupert Giles in de televisieserie Buffy the Vampire Slayer en speelde later hoofdrollen in series als Ted Lasso en Little Britain. Hij begon zijn carrière als musicalacteur in de jaren 70. Fans van de New York Knicks zijn verontwaardigd over een bericht van het Sesamstraatfiguur Elmo, die zowel hun team als de San Antonio Spurs succes wenste bij de NBA-finales. Supporters beschuldigen Elmo van verraad aan zijn thuisstad, waarna zelfs de politie en vervoersdienst zich mengden in de discussie. Elmo heeft inmiddels aangegeven de Knicks niet te willen beledigen. In de regio Gerson in het zuiden van Oekraïne zijn 5 mensen om het leven gekomen en raakten 7 mensen gewond door Russische aanvallen. In Sint-Petersburg vond vanochtend een Oekraïense droneaanval plaats en werd de bevolking opgeroepen binnen te blijven. Volgens lokale autoriteiten werden in de regio Leningrad 141 drones neergehaald en in totaal 376 drones volgens het Russische ministerie van Defensie. Bij het voorspellen van het WK voetbal deze zomer wordt het door de uitbreiding naar 48 teams en veel onbekende wedstrijden moeilijker om een winnaar aan te wijzen. Voor het eerst kunnen mensen op grote schaal AI-chatbots gebruiken om hun voorspellingen te maken. Chatbots als ChatGPT en Gemini zijn echter niet specifiek getraind op het voorspellen van voetbalwedstrijden en geven vaak diverse antwoorden. Het weerbericht. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking al vrij snel toe, gevolgd door een gebied met regen. In de middag vormen zich vooral in het oosten lokaal enkele stevige buien. Het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een oorlogsschip geïnspecteerd tijdens zeetests, samen met zijn dochter Kim Yu-ai. Het schip raakte vorig jaar zwaar beschadigd bij een mislukte tewaterlating in Chongjin. Volgens Noord-Koreaanse staatsmedia is de marine een belangrijk onderdeel van een nieuw defensieplan met grotere torpedojagers en geheime onderwaterwapens. Bij een Israëlische aanval op het zuiden van Libanon zijn meerdere militairen van het Libanese leger om het leven gekomen. Het Israëlische leger zegt een voertuig te hebben beschoten dat zich verdacht bewoog nabij Nabatieë en onderzoekt het incident. Israël heeft ook nieuwe aanvallen aangekondigd op 5 dorpen in Zuid-Libanon en roept inwoners op te evacueren. Lewis Hamilton heeft sinds zijn overstap naar Ferrari nog geen Grand Prix gewonnen. Met als resultaat 1 sprintrace-overwinning en 2 podiumplaatsen. In Monaco mist Ferrari-teambaas Fred Vasseur wegens medische redenen nadat hij tijdens de vrije trainingen nog aanwezig was. Ferrari was het snelst tijdens de eerste 2 trainingen in Monaco, waar Charles Leclerc 3e staat in het WK-klassement en Hamilton 4e. Rapper en muziekproducent Ye, voorheen bekend als Kanye West, geeft zijn eerste Europese concert sinds 2014 in het Gelredome in Arnhem, waarvoor tienduizenden bezoekers worden verwacht. De overige geplande optredens in onder meer Frankrijk, Zwitserland, Polen, Italië en het Verenigd Koninkrijk zijn vanwege zijn omstreden reputatie afgelast. In Nederland leidde de komst van Ye tot politieke en maatschappelijke discussie. Het weerbericht. Vooral in het oosten lokaal enkele stevige buien. Het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Onderzoekers van de TU Delft hebben een drone ontwikkeld die is geïnspireerd op vliegende eekhoorns en couscousen. De Squirrel Drone kan tijdens de vlucht van vorm veranderen door bewegingen van poten, ruggengraat, staart en een flexibel membraan. TU Delft presenteerde eerder ook een navigatiesysteem voor drones, gebaseerd op de navigatiemethodes van honingbijen. De provincie Zeeland heeft een voorstel aangenomen voor een strenger toerismebeleid aan de kust. Nieuwe minicampings en andere vormen van logies worden niet meer toegestaan aan de Zeeuwse stranden, met uitzondering van maximaal 15 plekken in niet-kustgemeenten. Kustgemeenten hebben bezwaar gemaakt en willen vasthouden aan hun eigen regels. Rapper en muziekproducent Ye, voorheen Kanye West, treedt op voor tienduizenden bezoekers in het Gelredome in Arnhem en geeft daarmee zijn eerste Europese concerten sinds 2014. Andere optredens in Europese landen gingen niet door vanwege zijn omstreden reputatie. In Nederland was er veel discussie over zijn komst en probeerde het Centraal Joods Overleg de optredens tegen te houden. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een oorlogsschip geïnspecteerd tijdens zeetests samen met zijn dochter Kim Ju-ai. Het schip raakte vorig jaar zwaar beschadigd bij een mislukte tewaterlating in Chongjin, maar is inmiddels gerepareerd. Kim drong aan op een snelle uitbreiding van de marine, inclusief een nucleair bewapende vloot.
2: Het weerbericht.
1: Vooral in het oosten lokaal enkele stevige buien. Het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
5: Aboard!
6: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
7: '90s, maar ook de hits van nu.
8: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De provincie Zeeland heeft een voorstel aangenomen voor een strenger toerismebeleid aan de kust. Nieuwe minicampings en andere vormen van logies worden niet meer toegestaan aan de Zeeuwse stranden, met uitzondering van maximaal 15 plekken in niet-kustgemeenten. Kustgemeenten hebben bezwaar gemaakt en willen vasthouden aan hun eigen regels. Onderzoekers van de TU Delft hebben een drone ontwikkeld die is geïnspireerd op vliegende eekhoorns en couscousen. De Squirrel Drone kan tijdens de vlucht van vorm veranderen door bewegingen van poten, ruggengraat, staart en een flexibel membraan. TU Delft presenteerde eerder ook een navigatiesysteem voor drones, gebaseerd op de navigatiemethodes van honingbijen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een oorlogsschip geïnspecteerd tijdens zeetests, samen met zijn dochter Kim Ju-ai. Het schip raakte vorig jaar zwaar beschadigd bij een mislukte tewaterlating in Chongjin, maar is inmiddels gerepareerd. Kim drong aan op een snelle uitbreiding van de marine, inclusief een nucleair bewapende vloot. Rapper en muziekproducent Ye, voorheen Kanye West, treedt op voor tienduizenden bezoekers in het Gelredome in Arnhem en geeft daarmee zijn eerste Europese concerten sinds 2014. Andere optredens in Europese landen gingen niet door vanwege zijn omstreden reputatie. In Nederland was er veel discussie over zijn komst en probeerde het Centraal Joods Overleg de optredens tegen te houden.
2: Het weerbericht.
1: Vooral in het oosten lokaal enkele stevige buien. Het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De leden van de ChristenUnie steunen de strengere asielkoers van hun fractie in de

0: tijdens het partijcongres in Harderwijk werd een motie afgewezen die de steun voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND moest intrekken. De partijfractie had eerder ingestemd met het plan om geen dwangsommen meer op te leggen als asielprocedures te lang duren. Het Israëlische leger heeft op de westelijke Jordaan-oever een baby doodgeschoten en de ouders verwond toen op hun auto werd geschoten bij de wijk Tel Rumeida in Hebron. In de auto zaten ook een 11-jarige jongen en de grootmoeder. Het Israëlische leger erkent dat er op burgers is geschoten en onderzoekt het incident. De Utrecht Pride organiseert vanmiddag een botenparade om de zichtbaarheid van de LHBTI-gemeenschap te vergroten. Historicus Marijke Huisman wil daarnaast de verborgen LHBTI-geschiedenis van Utrecht belichten met rondleidingen langs historische plekken, zoals het Domplein en het huis van kunstenaar Dirkje Kuik. De rondleidingen behandelen onder meer de sodomieprocessen van 1730 en feministische locaties aan de Oude Gracht. Anna van der Breggen heeft na de ingekorte koninginnenrit in de Giro Women haar roze trui behouden. Demi Vollering won de etappe en verkleinde haar achterstand tot 48 seconden op Van der Breggen. De rit werd ingekort vanwege gevaar voor neervallend ijs en eindigde voor de top van de Colle delle Finestre. Dan lokaal nieuws. Op 20 juni houdt Cool Kunst en Cultuur in Herugowaard een open dag met workshops, muziek en theater. Bezoekers kunnen die dag verschillende instrumenten uitproberen, zoals blokfluit, basgitaar en drums. In het atelier kunnen deelnemers ook hun eigen heldenmasker maken. Het weerbericht. Vooral in het oosten lokaal enkele stevige buien. Het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Oh boy!
2: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: 80's en 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het Israëlische leger heeft op de westelijke Jordaan-oever een baby doodgeschoten en de ouders verwond toen op een auto werd geschoten bij de wijk Tel Rumeida in Hebron. In de auto zaten ook een 11-jarige jongen en de grootmoeder. Het Israëlische leger erkent dat er op burgers is geschoten en onderzoekt het incident. De leden van de ChristenUnie steunen de strengere asielkoers van hun fractie in de Tweede Kamer. Tijdens het partijcongres in Harderwijk werd een motie afgewezen die de steun voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND moest intrekken. De partijfractie had eerder ingestemd met het plan om geen dwangsommen meer op te leggen als asielprocedures te lang duren. Anna van der Breggen heeft na de ingekorte koninginnenrit in de Giro Women haar roze trui behouden. Demi Vollering won de etappe en verkleinde haar achterstand tot

0: 48 seconden op Van der Breggen. De rit werd ingekort vanwege gevaar voor neervallend ijs en eindigde voor de top van de Colle delle Finestre. De Utrecht Pride organiseert vanmiddag een botenparade om de zichtbaarheid van de LHBTI-gemeenschap te vergroten. Historicus Marijke Huisman wil daarnaast de verborgen LHBTI-geschiedenis van Utrecht belichten met rondleidingen langs historische plekken, zoals het Domplein en het huis van kunstenaar Dirkje Kuik. De rondleidingen behandelen onder meer de sodomieprocessen van 1730 en feministische locaties aan de Oude Gracht. Dan lokaal nieuws. Op 20 juni houdt Cool Kunst en Cultuur in Heerhugowaard een open dag met workshops, muziek en theater. Bezoekers kunnen die dag verschillende instrumenten uitproberen, zoals blokfluit, basgitaar en drums. In het atelier kunnen deelnemers ook hun eigen heldenmasker maken. Het weerbericht. Het is grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Een stevige wind. Zondag eerst nog enkele buien, later op de dag droger met meer zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Oh boy!
2: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: RTV Dijk en Maart.
1: RTV Dijk en Maart.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Maart.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De gemeente Rotterdam kan voorlopig geen huizen bouwen op een perceel in Rotterdam-Zuid, omdat nog niet duidelijk is wie de rechtmatige eigenaren zijn. Inmiddels zijn 110 erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar, Willemina Fokkelina Meppelder, geïdentificeerd. Maar het in kaart brengen van de eigendomssituatie blijkt ingewikkeld. Het perceel ligt in de Tweebosbuurt en is 144 vierkante meter groot. Bij het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond ruiten van de draaideur vernield, brandplekken ontstaan en spandoeken met beledigende teksten en een nazi-symbool opgehangen. Op beelden is te zien dat 8 mannen op het dak vuurwerk afsteken. Niemand is aangehouden. Vuurwerkresten en stickers van Defend Wijk bij Duurstede zijn achtergelaten. In India heeft de leider van de kakkerlakkenbeweging voor het eerst een protest tegen de regering aangevoerd. Oprichter Abhijeet Dipke kwam vanochtend aan in New Delhi en voegde zich direct bij de demonstranten die protesteren tegen corruptie rond toelatingsexamens voor medische opleidingen. De beweging telt 22 miljoen volgers online en er zijn nieuwe protesten aangekondigd. Medewerkers van ASML boycotten een intern evenement waarvoor Elon Musk is uitgenodigd om via een videoverbinding te spreken, meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens ASML zal Musk tijdens de besloten bijeenkomst zijn visie geven op kunstmatige intelligentie, robotica, ruimtevaart en halfgeleiderproductie. Om hoeveel medewerkers het gaat, is niet bekend. Dan lokaal nieuws. Op 20 juni houdt Cool Kunst en Cultuur in Herugowaard een open dag met workshops, muziek en theater. Bezoekers kunnen die dag verschillende instrumenten uitproberen, zoals blokfluit, basgitaar en drums. In het atelier kunnen deelnemers ook hun eigen heldenmasker maken. Het weerbericht. Het is grijs met soms wat regen en minimaal.

0: van 12 graden. Een stevige wind. Zondag eerst nog enkele buien, later op de dag droger met meer zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
2: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Bij het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond ruiten van de draaideur vernield, brandplekken ontstaan en spandoeken met beledigende teksten en een nazi-symbool opgehangen. Op beelden is te zien dat 8 mannen op het dak vuurwerk afsteken. Niemand is aangehouden. Vuurwerkresten en stickers van Defend Wijk bij Duurstede zijn achtergelaten. De gemeente Rotterdam kan voorlopig geen huizen bouwen op een perceel in Rotterdam-Zuid, omdat nog niet duidelijk is wie de rechtmatige eigenaren zijn. Inmiddels zijn 110 erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar, Willemina Fokkelina Meppelder, geïdentificeerd. Maar het in kaart brengen van de eigendomssituatie blijkt ingewikkeld. Het perceel ligt in de Tweebosbuurt en is 144 vierkante meter groot. Medewerkers van ASML boycotten een intern evenement waarvoor Elon Musk is uitgenodigd om via een videoverbinding te spreken, meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens ASML zal Musk tijdens de besloten bijeenkomst zijn visie geven op kunstmatige intelligentie, robotica, ruimtevaart en halfgeleiderproductie. Om hoeveel medewerkers het gaat, is niet bekend. In India heeft de leider van de kakkerlakkenbeweging voor het eerst een protest tegen de regering aangevoerd. Oprichter Abhijeet Dibke kwam vanochtend aan in New Delhi en voegde zich direct bij de demonstranten die protesteren tegen corruptie.

0: discussie rond toelatingsexamens voor medische opleidingen. De beweging telt 22 miljoen volgers online en er zijn nieuwe protesten aangekondigd. Dan lokaal nieuws. Op de Energy and Health Campus in Petten is een mobiele nucleaire escape room gelanceerd. Studenten van het Talland College in Alkmaar ontwikkelden de escape room samen met NRG Pallas. Het spel laat deelnemers binnen een uur een nucleaire ramp zien te voorkomen en geeft inzicht in techniek en beroepen in de nucleaire sector. Het weerbericht. Het is grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Een stevige wind. Zondag eerst nog enkele buien, later op de dag droger met meer zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: 80's en 90's, maar ook de hits van nu.
3: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Medewerkers van ASML boycotten een intern evenement waarvoor Elon Musk is uitgenodigd om via een videoverbinding te spreken, meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens ASML zal Musk tijdens de besloten bijeenkomst zijn visie geven op kunstmatige intelligentie, robotica, ruimtevaart en halfgeleiderproductie. Om hoeveel medewerkers het gaat, is niet bekend. In India heeft de leider van de kakkerlakkenbeweging voor het eerst een protest tegen de regering aangevoerd. Oprichter Abhijeet Dipke kwam vanochtend aan in New Delhi en voegde zich direct bij de demonstranten die protesteren tegen corruptie rond toelatingsexamens voor medische opleidingen. De beweging telt 22 miljoen volgers online en er zijn nieuwe protesten aangekondigd. Bij het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond ruiten van de draaideur vernield, brandplekken ontstaan en spandoeken met beledigende teksten

0: nazi-symbool opgehangen. Op beelden is te zien dat 8 mannen op het dak vuurwerk afsteken. Niemand is aangehouden. Vuurwerkresten en stickers van Defend Wijk bij Duurstede zijn achtergelaten. De gemeente Rotterdam kan voorlopig geen huizen bouwen op een perceel in Rotterdam-Zuid, omdat nog niet duidelijk is wie de rechtmatige eigenaren zijn. Inmiddels zijn 110 erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar, Willemina Fokkelina Meppelder, geïdentificeerd. Maar het in kaart brengen van de eigendomssituatie blijkt ingewikkeld. Het perceel ligt in de Tweebosbuurt en is 144 vierkante meter groot. Dan lokaal nieuws. Op de Energy and Health Campus in Petten is een mobiele nucleaire escape room gelanceerd. Studenten van het Talland College in Alkmaar ontwikkelden de escape room samen met NRG Pallas. Het spel laat deelnemers binnen een uur een nucleaire ramp zien te voorkomen en geeft inzicht in techniek en beroepen in de nucleaire sector. Het weerbericht. Het is grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Een stevige wind. Zondag eerst nog enkele buien, later op de dag droger met meer zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Het station met de beste muziek van toen en nu.
2: RTV Dijk en Waard. 60 minutes of beat.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Het Groningse chemiebedrijf Dutch Glycerin Refinery heeft volgens onderzoek van Follow the Money en BN De Stem de afgelopen 3 jaar ongeveer 5 miljoen kilo afvalzout illegaal laten dumpen bij de Belgisch-Nederlandse grens. Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek. 2 Belgische handelaren zijn officieel verdachten in de zaak. China was tijdens het wereldkampioenschap voetbal van 2022 goed voor de helft van alle kijkuren op digitale en sociale platforms wereldwijd. Ondanks het ontbreken van het nationale elftal. Kort voor de start van het WK 2026 heeft de Chinese staatstelevisie een akkoord bereikt met de FIFA over de uitzendrechten, waarbij China $110 miljoen betaalt. China investeert al jaren fors in voetbal, maar het mannenteam staat momenteel 94ste op de FIFA-ranglijst. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam werkt niet mee aan een mogelijk bezoek van rapper Ye, voorheen Kanye West. Ye is in Nederland voor 2 optredens in het Gelredome in Arnhem, waarbij voor aanvang demonstranten aanwezig waren en 2 mannen zijn aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. De rechtbank had eerder bepaald dat de concerten door mogen gaan. De Duitse ultrasporter André Wiersiek heeft in ruim 3 uur rond het Noordzee-eiland Helgoland gezwommen. De tocht van 11 kilometer werd afgelegd zonder speciaal pak, terwijl het water tussen de 9 en 13 graden was. Wiersiek voelde tijdelijk zijn armen niet meer, maar deed een uur korter over de tocht dan verwacht. Het weerbericht. Het is grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Een stevige wind. Zondag eerst nog enkele buien, later op de dag droger met meer zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het Groningse chemiebedrijf Dutch Glycerin Refinery heeft volgens onderzoek van Follow the Money en BN De Stem de afgelopen 3 jaar ongeveer 5 miljoen kilo afvalzout illegaal laten dumpen bij de Belgisch-Nederlandse grens. Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek. 2 Belgische handelaren zijn officieel verdachten in de zaak. China was tijdens het wereldkampioenschap voetbal van 2022 goed voor de helft van alle kijkuren op digitale en sociale platforms wereldwijd, ondanks het ontbreken van het nationale elftal. Kort voor de start van het WK 2026 heeft de Chinese staatstelevisie een akkoord bereikt met de FIFA over de uitzendrechten, waarbij China $110 miljoen betaalt. China investeert al jaren fors in voetbal, maar het mannenteam staat momenteel 94ste op de FIFA-ranglijst. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam werkt niet mee aan een mogelijk bezoek van rapper Ye, voorheen Kanye West. Ye is in Nederland voor 2 optredens in het Gelredome in Arnhem, waarbij voor aanvang demonstranten aanwezig waren en 2 mannen zijn aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. De rechtbank had eerder bepaald dat de concerten door mogen gaan. De Duitse ultrasporter André Wiersiek heeft in ruim 3 uur rond het Noordzee-eiland Helgoland gezwommen. De tocht van 11 kilometer werd afgelegd zonder speciaal pak, terwijl het water tussen de 9 en 13 graden was. Wiersiek voelde tijdelijk zijn armen niet meer, maar deed een uur korter over de tocht dan verwacht. Het weerbericht. Het is grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Een stevige wind. Zondag eerst nog enkele buien, later op de dag droger met meer zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Het Groningse chemiebedrijf Dutch Glycerin Refinery heeft volgens onderzoek van Follow the Money en BN De Stem de afgelopen 3 jaar ongeveer 5 miljoen kilo afvalzout illegaal laten dumpen bij de Belgisch-Nederlandse grens. Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek. 2 Belgische handelaren zijn officieel verdachten in de zaak. China was tijdens het wereldkampioenschap voetbal van 2022 goed voor de helft van alle kijkuren op digitale en sociale platforms wereldwijd, ondanks het ontbreken van het nationale elftal. Kort voor de start van het WK 2026 heeft de Chinese staatstelevisie een akkoord bereikt met de FIFA over de uitzendrechten, waarbij China $110 miljoen betaalt. China investeert al jaren fors in voetbal, maar het mannenteam staat momenteel 94ste op de FIFA-ranglijst. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam werkt niet mee aan een mogelijk bezoek van rapper Ye, voorheen Kanye West. Ye is in Nederland voor 2 optredens in het Gelredome in Arnhem, waarbij voor aanvang demonstranten aanwezig waren en 2 mannen zijn aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. De rechtbank had eerder bepaald dat de concerten door mogen gaan. De Duitse ultrasporter André Wiersiek heeft in ruim 3 uur rond het Noordzee-eiland Helgoland gezwommen. De tocht van 11 kilometer werd afgelegd zonder speciaal pak, terwijl het water tussen de 9 en 13 graden was. Wiersiek voelde tijdelijk zijn armen niet meer, maar deed een uur korter over de tocht dan verwacht. Het weerbericht. Het is grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Een stevige wind. Zondag eerst nog enkele buien, later op de dag droger met meer zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Het Groningse chemiebedrijf Dutch Glycerin Refinery heeft volgens onderzoek van Follow the Money en BN De Stem de afgelopen 3 jaar ongeveer 5 miljoen kilo afvalzout illegaal laten dumpen bij de Belgisch-Nederlandse grens. Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek. 2 Belgische handelaren zijn officieel verdachten in de zaak. China was tijdens het wereldkampioenschap voetbal van 2022 goed voor de helft van alle kijkuren op digitale en sociale platforms wereldwijd. Ondanks het ontbreken van het nationale elftal. Kort voor de start van het WK 2026 heeft de Chinese staatstelevisie een akkoord bereikt met de FIFA over de uitzendrechten, waarbij China $110 miljoen betaalt. China investeert al jaren fors in voetbal, maar het mannenteam staat momenteel 94ste op de FIFA-ranglijst. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam werkt niet mee aan een mogelijk bezoek van rapper Ye, voorheen Kanye West. Ye is in Nederland voor 2 optredens in het Gelredome in Arnhem, waarbij voor aanvang demonstranten aanwezig waren en 2 mannen zijn aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. De rechtbank had eerder bepaald dat de concerten door mogen gaan. De Duitse ultrasporter André Wiersiek heeft in ruim 3 uur rond het Noordzee-eiland Helgoland gezwommen. De tocht van 11 kilometer werd afgelegd zonder speciaal pak, terwijl het water tussen de 9 en 13 graden was. Wiersiek voelde tijdelijk zijn armen niet meer, maar deed een uur korter over de tocht dan verwacht. Het weerbericht. Het is grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Een stevige wind. Zondag eerst nog enkele buien, later op de dag droger met meer zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Het Groningse chemiebedrijf Dutch Glycerin Refinery heeft volgens onderzoek van Follow the Money en BN De Stem de afgelopen 3 jaar ongeveer 5 miljoen kilo afvalzout illegaal laten dumpen bij de Belgisch-Nederlandse grens. Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek. 2 Belgische handelaren zijn officieel verdachten in de zaak. China was tijdens het wereldkampioenschap voetbal van 2022 goed voor de helft van alle kijkuren op digitale en sociale platforms wereldwijd. Ondanks het ontbreken van het nationale elftal. Kort voor de start van het WK 2026 heeft de Chinese staatstelevisie een akkoord bereikt met de FIFA over de uitzendrechten, waarbij China $110 miljoen betaalt. China investeert al jaren fors in voetbal. Maar het mannenteam staat momenteel 94ste op de FIFA-ranglijst. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam werkt niet mee aan een mogelijk bezoek van rapper Ye, voorheen Kanye West. Ye is in Nederland voor 2 optredens in het Gelredome in Arnhem, waarbij voor aanvang demonstranten aanwezig waren en 2 mannen zijn aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. De rechtbank had eerder bepaald dat de concerten door mogen gaan. De Duitse ultrasporter André Wiersiek heeft in ruim 3 uur rond het Noordzee-eiland Helgoland gezwommen. De tocht van 11 kilometer werd afgelegd zonder speciaal pak, terwijl het water tussen de 9 en 13 graden was. Wiersiek voelde tijdelijk zijn armen niet meer, maar deed een uur korter over de tocht dan verwacht. Het weerbericht. Het is grijs met soms wat regen en minima van 12 graden. Een stevige wind. Zondag eerst nog enkele buien, later op de dag droger met meer zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en